0: It was almost love. It was almost.
1: Een van de beste stemmen op dit planeet, Curtin Rag and Bone Man. Van Scott McTingle, Xavier's Energy. Liever een kat nog meer.